Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om zondag, tussen zijn concerten in Nederland, het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarna kan hij samen met de opperrabijn een krans leggen bij het Namenmonument. Dit zou een statement tegen antisemitisme maken voor een miljoenenpubliek. Er is nog geen reactie van de concertorganisator. Bij het optreden van zaterdagavond worden demonstraties verwacht. Twee personen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een plofkraak gepleegd bij een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen. De politie betrapte de verdachten op heterdaad en loste waarschuwingsschoten. Er zijn geen gewonden gevallen. Een verdachte is gearresteerd, de ander is op een scooter gevlucht. De Iraanse revolutionaire garde meldt dat zij Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met ballistische raketten als vergelding voor eerdere aanvallen. Het Amerikaanse Central Command laat weten dat 7 raketten zijn afgevuurd, waarvan 6 zijn onderschept. Er zijn geen meldingen van letsel bij Amerikaanse militairen. De Koeweitse luchtverdediging heeft drone- en raketaanvallen onderschept, meldt het staatspersbureau Kuna. De herkomst van de aanvallen en de doelwitten zijn onbekend. Eerder deze week viel 1 dode bij aanvallen op de internationale luchthaven en diplomatieke missies in Kuwait. De Iraanse revolutionaire garde ontkent betrokkenheid. Aan de Toepsbergstraat in Kerkrade is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats rond 2:30. De woning heeft schade opgelopen, maar er is geen instortingsgevaar. De bewoners zijn ongedeerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om zondag tussen zijn concerten in Nederland het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarna kan hij samen met de opperrabijn een krans leggen bij het Namenmonument. Dit zou een statement tegen antisemitisme maken voor een miljoenenpubliek. Er is nog geen reactie van de concertorganisator. Bij het optreden van zaterdagavond worden demonstraties verwacht. Twee personen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een plofkraak gepleegd bij een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen. De politie betrapte de verdachte op heterdaad en loste waarschuwingsschoten. Er zijn geen gewonden gevallen. Een verdachte is gearresteerd, de ander is op een scooter gevlucht. De Iraanse revolutionaire garde meldt dat zij Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met ballistische raketten als vergelding voor eerdere aanvallen. Het Amerikaanse Central Command laat weten dat 7 raketten zijn afgevuurd, waarvan 6 zijn onderschept. Er zijn geen meldingen van letsel bij Amerikaanse militairen. De Koeweitse luchtverdediging heeft drone- en raketaanvallen onderschept, meldt het staatspersbureau Kuna. De herkomst van de aanvallen en de doelwitten zijn onbekend. Eerder deze week viel 1 dode bij aanvallen op de internationale luchthaven en diplomatieke missies in Kuwait. De Iraanse revolutionaire garde ontkent betrokkenheid. Dat de Toepsbergstraat in Kerkrade is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats rond 2:30. De woning heeft schade opgelopen, maar er is geen instortingsgevaar. De bewoners zijn omgedeerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Hey, kibo te pone de bomanche. Pasa Carrefour y check tu reproducto dan con sticker blau. Brasa de moman. Barcel op een momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grup. Y classic tea pa relax de special match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa gana premio Tursima. Así de fácil bota participa. Fans nang di banda arriba, de banda bow, bin join e hola blau.
6: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Kura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Kokos Beach, de

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: We've got it. Ook Kos Plus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.
3: Waar was je?

0: Brisbane TV.
1: Ben je nou weer bij your bijsite geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De ChristenUnie mist bij het kabinet Jetten de beloofde terughoudendheid in medisch-ethische kwesties. Vooral rond de recent aangenomen embryowet. Partijleider Mirjam Bikker zei tijdens het congres in Harderwijk dat er geen terughoudendheid is gezien en riep het kabinet op zijn belofte na te komen. Daarnaast verzet de ChristenUnie zich tegen strenger toezicht op weekendscholen en nieuwe regels voor draagmoederschap. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Dit is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. Tijdens zijn bezoek spreekt hij onder meer koning Felipe VI en koningin Letizia. Hij houdt zondag een mis op het Plaza de Cibeles en maandag spreekt hij het parlement toe. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om zondag, tussen zijn concerten in Nederland, het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarna kan hij samen met de opperrabijn een krans leggen bij het namenmonument. Dit zou een statement tegen antisemitisme maken voor een miljoenenpubliek. Er is nog geen reactie van de concertorganisator. Bij het optreden van zaterdagavond worden demonstraties verwacht. Twee personen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een plofkraak gepleegd bij een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen. De politie betrapte de verdachte op heterdaad en loste waarschuwingsschoten. Er zijn geen gewonden gevallen. Een verdachte is gearresteerd, de ander is op een scooter gevlucht. De Iraanse revolutionaire garde meldt dat zij Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met ballistische raketten, als vergelding voor eerdere aanvallen. Het Amerikaanse Central Command laat weten dat 7 raketten zijn afgevuurd, waarvan 6 zijn onderschept. Er zijn geen meldingen van letsel bij Amerikaanse militairen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

take this anymore.

0: paradisefm.cw.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Hé, hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
4: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
3: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
4: Precies. En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
5: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar com um sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
6: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.
7: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantiel Beach.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste versgevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De leden van de ChristenUnie hebben tijdens een congres in Harderwijk de strengere asielkoers van de Tweede Kamerfractie gesteund. Ondanks deze steun worstelt een groot deel van de achterban met de koerswijziging. Oud-partijkopstuk Leen van Dijken riep op trouw te blijven aan de kernwaarden van de partij. Hij kreeg brede steun voor zijn motie die het bestuur oproept zich in te zetten voor een humaan asielbeleid. Er zijn bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Van deze gevallen komen 452 uit de Democratische Republiek Congo, waar meer dan 80 mensen zijn overleden. In Oeganda zijn 19 bevestigde gevallen gemeld. De uitbraak kan de grootste ooit worden zonder krachtige maatregelen. De ChristenUnie mist bij het kabinet Jetten de beloofde terughoudendheid in medisch-ethische kwesties, vooral rond de recent aangenomen embryowet. Partijleider Mirjam Bikker zei tijdens het congres in Harderwijk dat er geen terughoudendheid is gezien en riep het kabinet op zijn belofte na te komen. Daarnaast verzet de ChristenUnie zich tegen strenger toezicht op weekendscholen en nieuwe regels voor draagmoederschap. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Dit is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. Tijdens zijn bezoek spreekt hij onder meer koning Felipe VI en koningin Letizia. Hij houdt zondag een mis op het Plaza de Cibeles en maandag spreekt hij het parlement toe. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om zondag, tussen zijn concerten in Nederland, het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarna kan hij samen met de opperrabijn een krans leggen bij het namenmonument. Dit zou een statement tegen antisemitisme maken voor een miljoenenpubliek. Er is nog geen reactie van de concertorganisator. Bij het optreden van zaterdagavond worden demonstraties verwacht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: We've got it. Ook craving sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alle

0: gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
2: Sifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Erik Hagedoorn.
5: En die heeft ze weer allemaal voor je klaarstaan. En tot dan 12 uur de allerbeste Edis en Edis.
3: Met Erik op een trip down memory lane.

0: 1987, mensen.
1: Paradise FM.
0: Op dit machtige station werd hij voor je gespeeld. Little Steven en de Disciples of Soul, geloof ik. Ja, Disciples of Soul. En de Bitter Fruits. Officieel heet hij Steven Van Zandt. Ja, is in Amerika geboren, maar lekker Nederlands Steven van Zandt. Ja. Hey, goedemorgen. Welkom als je net hebt ingeschakeld. Dit zijn jouw allerbeste 80's en 90's tot aan de klok van 12 uur. En af en toe een zijstepje naar de jaren 70. Je weet, 675-1031 is het beroemde WhatsApp-nummer. Het meest geappte nummer van Curaçao en omstreken. Ik krijg natuurlijk ook berichtjes uit Europa en uit Amerika. Aruba natuurlijk. Over Aruba gesproken, mensen. Ja, 8 uur gaat beginnen. Gaan we even de boel uitzwaaien. Op weg naar het wereldkampioenschap. Omdat we mee mogen doen natuurlijk. Krijgen we als de vraag van, wat denk jij? Nou, voor mij is het al geslaagd. Maakt me niet uit. Ik ga zelf 2 wedstrijden kijken. Als ik 1 goal zie, ben ik al blij. Nou, kinderhand is gauw gevuld natuurlijk. Zometeen heb ik voor je Glenn Medeiros and Nothing's Gonna Change My Love For You. Mooi nummer met een diepe boodschap. En daarvoor ga je zometeen horen Christopher Cross en Ride Like the Wind.
1: Paradise FM. 80's en 90's weekend.

Ja, op deze vrolijke zaterdagmorgen. Hè? Glamadeiros, waar je ook heen gaat, wat je ook gaat doen. Niets gaat mijn liefde voor jou veranderen. Nou, dat is lekker wakker worden. Hè? Daarvoor die Christopher Cross en Ride Like the Wind. Ook een van de mooiste, ja, uit die jaren 80 en 90. Ja. Hij treedt trouwens nog steeds op, hè, deze Christopher Cross. Volgens mij in Nederland, in Utrecht ook, ja. Dit oktober, dacht ik, ja. Nou, even zometeen opzoeken natuurlijk. Zometeen Madonna heb ik voor je met Into the Groove. En deze, uit de jaren 80 en afkomstig van het Thriller-album Michael Jackson.

0: als ik zo'n beetje om me heen kijk de afgelopen week. Get into the groove. Nou, ik vind dat we aardig in de groove zijn op dit moment op dit eiland. Alles blauw. En dat is niet van de drank, mensen. Denk er goed aan. Nee. Als je het nog niet mee hebt gekregen, dan mag ik toch zeggen, onder welke steen heb je gezeten? Maar we zitten helemaal in de blue wave. Hè? Ik ben er zelf zenuwachtig door. Van.
1: Ja.
0: Waar merk ik dat aan? Nou ja, bijvoorbeeld mijn stoelgang. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben helemaal. Ik ben er ook klaar voor. Ja.
2: Goeie keus. Volgens mij nog net geen jaren 80, maar wel een erg lekkere plaat.
0: En waar hebben we het dan over? Stevie Wonder. Ja. Uit 1972. Een van zijn prachtige, mooie nummers. En vandaar dat we hem ook weer draaien. Aangevraagd op 675-1031. Ik heb voor je Superstation.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: 5 Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of t-bone steak tot de big ass steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Dit is Paradise FM.
5: Hey, goedemorgen toppers en Erik van de radio.

0: hebt zo van die pareltjes die dan binnenkomen op 6751031. En deze is er eentje van Paul Simon en Graceland. Uit de jaren 80 natuurlijk. En daarvoor hoorde je de Crash Test Dummies. 1993. Ik zou je zeggen dat ik was vroeger nogal van de disco. En later, toen ik wat volwassener werd, de hormonen iets minder werden, ben ik dit soort muziek steeds meer gaan waarderen. Ja, sorry. Zo ooit live gezien in Vredenburg. Crash Test Dummies. En ik kan je zeggen, indrukwekkend concert. Ja, zeker. Binnengekomen ook op 6751031. Mike and the Mechanics. Living Years. En zometeen heb ik voor je Tina Turner en David Bowie in de live versie van Tonight.
1: Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Het 80s, 90s weekend. Met Erik Hagedoorn.

Twee iconen uit de popmuziek, Tina Turner en David Bowie. Met de live versie van Tonight. Daarvoor hoor je de Mike and the Mechanics en de Living Years. Geef de boodschap door, hè, als je er nog bent. Mooie verhaal van Mike. Ik heb voor je uit de jaren 80 een van de grotere hits van Gino Vannelli uit Canada. Wild Horses. En zometeen op verzoek van Ronald, U2 en With or Without You.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s Weekend.

0: Hallo?
1: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
0: Hi Tina.
1: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
0: Oké.
1: Je hypotheek is goedgekeurd.
0: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
2: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
3: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
2: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
4: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
5: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
6: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
7: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Island TV.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De leden van de ChristenUnie hebben tijdens een congres in Harderwijk de strengere asielkoers van de Tweede Kamerfractie gesteund. Ondanks deze steun worstelt een groot deel van de achterban met de koerswijziging. Oud-partijkopstuk Leen van Dijken riep op trouw te blijven aan de kernwaarden van de partij. Hij kreeg brede steun voor zijn motie die het bestuur oproept zich in te zetten voor een humaan asielbeleid. Er zijn bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Van deze gevallen komen 452 uit de Democratische Republiek Congo, waar meer dan 80 mensen zijn overleden. In Oeganda zijn 19 bevestigde gevallen gemeld. De uitbraak kan de grootste ooit worden zonder krachtige maatregelen. De ChristenUnie mist bij het kabinet Jetten de beloofde terughoudendheid in medisch-ethische kwesties. Vooral rond de recent aangenomen embryowet. Partijleider Mirjam Bikker zei tijdens het congres in Harderwijk dat er geen terughoudendheid is gezien en riep het kabinet op zijn belofte na te komen. Daarnaast verzet de ChristenUnie zich tegen strenger toezicht op weekendscholen en nieuwe regels voor draagmoederschap. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Dit is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. Tijdens zijn bezoek spreekt hij onder meer koning Felipe VI en koningin Letizia. Hij houdt zondag een mis op het Plaza de Cibeles en maandag spreekt hij het parlement toe. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om zondag, tussen zijn concerten in Nederland, het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarna kan hij samen met de opperrabijn een krans leggen bij het namenmonument. Dit zou een statement tegen antisemitisme maken voor een miljoenenpubliek. Er is nog geen reactie van de concertorganisator. Bij het optreden van zaterdagavond worden demonstraties verwacht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yanti.

0: direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Erik Hagedoorn.
2: En hier voor je klaarstaan de Simple Minds, Alive and Kicking.
1: Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Het 80s, 90s weekend. Met Erik Hagedoorn.

0: ik zal je heel eerlijk zeggen. Wat had ik graag deze mensen, deze fantastische band uit Schotland.
1: Paradise FM.
0: Simple Mind, Jim Kerr en zijn mannen. En ook een paar vrouwen in de achtergrond. Ja, op het achtergrondkoortje. Uit de jaren 80, live in Kicking. Wat een, ja, wat een heerlijk nummer. Ja. Nou, we zijn er weer hoor, tweede uur. Van de beste 80's en 90's tot aan de klok van 12 uur. Zometeen heb ik voor je Talk Talk met Living in Another World. Maar eerst... ja, uit de jaren 70. Jeff Lynne en de Electric Light Orchestra. Zo'n echt zo'n lekkere zaterdagmorgen nummer om lekker bij wakker te worden. Don't bring me...

kennen toch ook natuurlijk van, ja, It's My Life and Such a Shame. Dit is een van de mindere gehoorde platen hier op Paradise FM. En des te leuker dat je hem hier weer tussen de beste 80's en 90's hoort. In het rijtje ervan. Aangevraagd om 675-1031. Ja mensen, dat kan. Kun je het programma een beetje beïnvloeden? Ja. Een beetje meedoen zo. En denk van nou, dit heb ik aangevraagd. En dan heb die Hagedorn, die wilde iets anders draaien. Nou, dat heb ik toch mooi geregeld, toch? Leuk toch, ja. Zometeen de Lighthouse Family and High. De Red Hot Chili Peppers na de commercials. Maar eerst deze, uit de jaren 80. Rosalind, ik heb Vitesse voor je.

0: thuisfm.cw.
1: Met Centu en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Centu, dat is pas betaalgemak.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard.

0: Powered by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Ik ben bijna jarig.
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie.
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
5: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
6: Dit is Paradise FM.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Erik Haan.

0: is zaterdagmorgen. En Johan zat op de porch. En die stuurde een appje. Erik, ik zou heel graag Red Hot Chili Peppers willen horen.
1: Paradise FM.
0: Op dit machtige station van jullie. Nou, dat hoeven we niet zo lang over na te denken, hoor. Dank, Johan. Under the Bridge. Daar starten we mee de tweede helft van dit programma van de allerbeste 80s en 90s. En de Red Hot Chili Peppers uit de jaren 80. Opgericht destijds. En helaas geen wereldtournee meer voor deze mannen, maar ja. Ja, je wordt ook een dagje ouder natuurlijk. Nou, wat heb ik nog voor je zometeen klaarstaan? Elvis Crespo. En Luna Jena. Bill Medley en Jennifer Warnes en I Have the Time of My Life. Maar er is eentje uit de jaren 80 mee samengewerkt met Rick James. Ik heb het over de Mary Jane Girls en In My House.
1: Paradise FM. 80s en 90s weekend.

Ik denk als ik een gulden zou krijgen voor de iedere keer als ik Elvis Presley gedraaid zou hebben op Bamboo Beach. In de jaren 90, dan kocht ik nu een nieuwe dikke voorrunner. Ja. Oh, leuk toch? Meer ringen op die maar voor me. En ik heb even gekeken of hij nog een beetje toert. Ik denk, North Sea Jazz had hem best wel kunnen uitnodigen. Staat gewoon 1 juli in Zwitserland. Hoe dan? Maar Barcelona, dat snap ik dan veel meer. 7 juli. Huh? Elvis Crespo en Luna Jena, daarvoor hoorde je Bill Medley en Jennifer Warnes. In the time of my life. Ik heb een hele bijzondere artiest voor je klaarstaan. Die is aangevraagd op 675-1031. Hij is veelvuldig gecoverd door Eric Clapton. En hij is verantwoordelijk voor de Tulsa Sound. Een mix een beetje van blues en country en rock en jazz. Aangevraagd op dit machtige mooie station. En het is geen advies voor vanavond, maar het is wel een heel leuk nummer van JJ Cale.

0: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
1: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% getrokken.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De leden van de ChristenUnie hebben tijdens een congres in Harderwijk de strengere asielkoers van de Tweede Kamerfractie gesteund. Ondanks deze steun worstelt een groot deel van de achterban met de koerswijziging. Oud-partijkopstuk Leen van Dijken riep op trouw te blijven aan de kernwaarden van de partij. Hij kreeg brede steun voor zijn motie die het bestuur oproept zich in te zetten voor een humaan asielbeleid. Er zijn bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Van deze gevallen komen 452 uit de Democratische Republiek Congo, waar meer dan 80 mensen zijn overleden. In Oeganda zijn 19 bevestigde gevallen gemeld. De uitbraak kan de grootste ooit worden zonder krachtige maatregelen. De ChristenUnie mist bij het kabinet Jetten de beloofde terughoudendheid in medisch-ethische kwesties. Vooral rond de recent aangenomen embryowet. Partijleider Mirjam Bikker zei tijdens het congres in Harderwijk dat er geen terughoudendheid is gezien en riep het kabinet op zijn belofte na te komen. Daarnaast verzet de ChristenUnie zich tegen strenger toezicht op weekendscholen en nieuwe regels voor draagmoederschap. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Dit is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. Tijdens zijn bezoek spreekt hij onder meer koning Felipe VI en koningin Letizia. Hij houdt zondag een mis op het Plaza de Cibeles en maandag spreekt hij het parlement toe. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om zondag, tussen zijn concerten in Nederland, het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarna kan hij samen met de opperrabijn een krans leggen bij het namenmonument. Dit zou een statement tegen antisemitisme maken voor een miljoenenpubliek. Er is nog geen reactie van de concertorganisator. Bij het optreden van zaterdagavond worden demonstraties verwacht. En tot zover het nieuws.

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: XFM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Erik Hagedoorn.
2: Man, man, man, wat een lekkere muziek weer.
0: Met Erik op een trip down memory lane.

zo van die tijdloze new wave muziek uit Engeland. En dit is er eentje van The Cure en The Forest. Oh. Doet me een beetje denken aan mijn alternatieve tijd in Wageningen. Dat was niet een hele lange alternatieve tijd, want ik was meer van de disco. Maar daarna, toen ik dat beetje dat disco ging ontwikkelen, heb ik The Cure toch regelmatig nog gedraaid in de diverse discotheken in Nederland en omgeving. Prachtig, prachtig, prachtig. Ik kreeg een verzoekje binnen op 6751031 van Shirley. En Shirley zegt, ik heb een nieuwe vriend. En met die vriend die ga ik vanavond uit. En dat wordt vast heel gezellig. Dus kan je voor mij een leuk nummer draaien? Nou, dat kan zeker. Ze zegt, kan je voor mij dan draaien Maniac van Michael Cimbello? Nou, ik een beetje nadenken. Wat wordt dat dan vanavond? Het zal vast heel gezellig worden, Shirley. Veel succes.

Het is natuurlijk afkomstig uit de film Flashdance uit 1984, The Maniac. Overigens kreeg gelijk alweer een reactie van degene die het nummer heeft aangevraagd, van Shirley. Zeg, nou, wij gaan vanavond een hele gezellige avond ervan maken, Erik. Maak je geen zorgen. Ik met mijn Maniac, mijn nieuwe vriend. Nou, ik denk, Shirley, je maakt er maar wat van. Laat je lekker vastbinden. En ergens hier op dit eiland is nog wel wat leuke accessoires te vinden. Zo. Heb jij een leuke zaterdagavond natuurlijk. Lieve mensen, het is zaterdag.

wordt zaterdagmorgen wakker. En je denkt, je bent DJ. En nog 100 andere dingen doe je in de week. Ik denk, wat zal ik eens gaan draaien? En dan kom je er gewoon uit en denk van, nou, Ugly Cat Joe kan prima langskomen. En dan wordt hij ook nog eens een keertje aangevraagd op het wereldberoemde WhatsApp-nummer. Nou, ik kan. De ene na de andere een lekkere dikke hit uit de jaren 80 en 90. You're the Ugly Cat Joe en Cats in the Cradle. En daarvoor de New Radicals and You Get What You Give. Deze mag er ook zijn. Genesis-artiest. Mega-mega-artiest Phil Collins. I got Some Things Happen on the Way to Heaven for You.

0: stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.

0: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe. Zodat jouw gasten kunnen genieten van een zorgeloos verblijf. BlueTrace Caribbean. Smart connectivity for hospitality.
1: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Curaçao? Ga naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Dit is Paradise FM.

0: Nou, hoe oud zou dit nou zijn zo?
1: Een jaar of 40.
0: Ik werd net even gebeld door mijn oudste dochter van 22. Die zei, pap, kan je iets van Pink Floyd draaien? Nou, ja.

kunt je het bijna niet voorstellen, maar deze artiest, George Benson, was gewoon in 2010 hier op Curaçao, namelijk in Pescadera. Vlakbij het World Trade Center, op het Sam Cooke podium, mocht hij meedoen. En hadden wij de eer om hem te ontvangen hier op het Curaçao North Sea Jazz, George Benson. Graag gezien gast in North Sea Jazz Festival, ook in Nederland. 2010 mensen, ik was erbij. En ik moet je zeggen, ik heb, word niet heel gauw stil. Of ben niet heel gauw stil, maar dat was wel echt een mega goede performance. Nou, we zijn weer aan het einde gekomen van dit fantastisch leuke programma. Gaat eruit zometeen met Bruce Willis en Under the Boardwalk. En dit is Rick Ashley en Never Gonna Give You Up. Zometeen heel veel plezier met Nadine Roos met alle nieuwsen van het weekend. En ik zie je graag volgende week terug. Veel plezier met de Blue Wave.

Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Theatermaakster en politica Agathe Witteman is op 84-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed aan de gevolgen van een hersentumor. Dit is bevestigd door theaterproducent Matthijs Bongertman. Witteman was in 1984 medeoprichter van de vrouwentheatergroep Persona en was later artistiek leider van Theater van het Oosten. Tussen 2003 en 2007 was zij lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. Mensen die op reis gaan kunnen zaterdag geen noodpaspoort krijgen door een landelijke storing bij de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is onbekend en het is niet duidelijk hoe lang deze zal duren. De Marechaussee adviseert om niet naar locaties te reizen voor noodpaspoorten die alleen op enkele vliegvelden en in de veerboothaven van IJmuiden worden verstrekt. Iran noemt een nachtelijke aanval op radarinstallaties in de kustregio Sirik en het eiland Keshem een flagrante schending van het staakt het vuren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een aanval op de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit van Iran. Iran roept landen in de regio op om de Verenigde Staten niet toe te staan aanvallen uit te voeren vanaf hun grondgebied. De leden van de ChristenUnie hebben tijdens een congres in Harderwijk de strengere asielkoers van de Tweede Kamerfractie gesteund. Ondanks deze steun worstelt een groot deel van de achterban met de koerswijziging. Oud-partijkopstuk Leen van Dijken riep op trouw te blijven aan de kernwaarden van de partij. Hij kreeg brede steun voor zijn motie die het bestuur oproept zich in te zetten voor een humaan asielbeleid. Er zijn bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Van deze gevallen komen 452 uit de Democratische Republiek Congo, waar meer dan 80 mensen zijn overleden. In Oeganda zijn 19 bevestigde gevallen gemeld. De uitbraak kan de grootste ooit worden zonder krachtige maatregelen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Hey, chi vuole i pone de Momanche? Passa Carrefour e check tutte i prodotti con sticker blu. Brasa de Momanche. Barcello per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the Swiss match. Compra tre o más e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi da facile vota partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bow, binjoy e olla blu.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle.
6: Nu Nadine Roos.
8: Wat Ardy, dit is Weekend Vibes op

0: Moby. Hoorde je bij Paradise. Porcelain. It's Weekend Vibes op jouw zaterdagmiddag. Het is 11:11 geworden. Ik hoop dat je een leuke zaterdag hebt. Misschien wel in voorbereiding naar de grote wedstrijd vanavond. Dat je naar de uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba toe gaat. Ik zag al dat het behoorlijke druk was rond het stadion.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ik was net even gaan surfen en dan rijd ik, als ik naar de studio ga, altijd precies langs het stadion. Nou, ik zag toen al allerlei vlaggen en uitpakkingen. Dus volgens mij gaat het een mooi feestje worden daar vanavond. Ik had het gisteren ook al gezegd. Zorg dat je op tijd gaat als je plannen hebt om te gaan. Want het wordt nogal druk. Er zijn nogal wat meer tickets verkocht dan dat er eigenlijk plek is. Heb ik me laten vertellen. Dus let daar goed op. Zorg dat je er op tijd bent. Dan mis je niks van de wedstrijd. En natuurlijk ook leuk met het hele voorprogramma. Ik zou zeggen, zorg dat je er gewoon 6 uur bent. En dat je alles meemaakt daar. Ik heb zelf, ik zei al eventjes gesurfd vanochtend. Dan kom ik hier binnen. En we hebben altijd fantastische fruitboxen en dergelijke van Candybox. Dus dat is hartstikke handig, hartstikke lekker om de dag te beginnen met een fruitje of te breken. Want het is inmiddels alweer 12 uur geweest. Dus ik zag er nog een kiwi liggen. Nu heb ik me ooit door een klasgenoot vroeger laten vertellen dat je die ook gewoon kunt eten zonder dat je ze schilt. Want dat kost dan weer heel veel moeite. En dat is het toch. Ja, het is allemaal wel prima. Maar het is toch een beetje alsof je een man met een baard aan het opeten bent. Maar ja, het smaakt er niet minder om. Het is gewoon de eerste hap dat je er ook echt doorheen bijt. Maar goed, het is wel heel gezond. Schijnt, we zitten weer meer vezels in, meer vitamine E, meer antioxidanten. Dus ik zou zeggen, probeer het een keer. Dan weet je ook hoe het is om een harige appel te eten. En dus wel een stukje gezonder. Dus zometeen Heart bij Paradise. All I wanna do is make love to you. Jij mag ook laten weten wat je wil horen. Wat zijn jouw weekend vibes? Dat stuur je door via 6751031. Dit zijn de

I Wanna Do Is Make Love To You Heart. Hoorde je bij Paradise op jouw zaterdagmiddag. De zaterdag waarop Curaçao uitzwaait en nog één keer tegen Aruba speelt. En misschien ga jij wel naar die wedstrijd toe vanavond. Heb je daar een lekkere warming-up voor nodig? Dan heeft Diamond dat bij deze geregeld. Want ja, er past natuurlijk maar één nummer om nog te draaien daar naartoe.

Jamilia bij Paradise, een superstar. Het is 1:02 geworden op je zaterdagmiddag. Als jij nog geen plannen hebt voor verder vandaag, dus als je niet naar de wedstrijd gaat tegen Aruba, dan heb ik misschien een leuke suggestie voor je. Het is namelijk vandaag een speciale dag om iets speciaals te doen. En wat dat is, dat ga ik je zo vertellen. Ook de Backstreet Boys komen eraan, All Saints. En hier is Diana Ross bij Paradise.

0: paradisefm.cw.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Nosso alegre, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

The Backstreet Boys hoorde je in Weekend Vibes en Quit Playing Games With My Heart. Nou ja, dan maar een ander spelletje spelen. Bijvoorbeeld een bordspel. Het is vandaag internationale bordspeldag. En eigenlijk vind ik dat superleuk. Een spelletjesavond. Ik heb er laatst geprobeerd één te organiseren. Maar toen werd ik ziek, dus het is niet helemaal gelukt. Dus vandaag voor mezelf ook een friendly reminder om dat toch maar weer een keertje te doen. Ik vind het heerlijk een avondje. Nou ja, slecht tegen mijn verlies kunnen. En het uiteindelijk toch nog proberen gezellig te hebben. Dat is altijd een beetje de challenge. Gaat goed komen. Zometeen Justin Timberlake. En hier is Bruce Hornsby. This is the way it is.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. En die vibe, die positieve sfeer, die gaat zo meteen gewoon door. Weekend Vibes ook na ene met dan de tractualiteit. Die gaat over een heel bijzonder akkefietje. Namelijk hoe er vanuit een ijsmummie zijn maag zuurdesembrood en bier wordt gemaakt. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen ook Madonna. En eerst Oscar de Leon.

0: Drevant.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Drevant, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Drevant. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Drevant.
0: Exactement.

Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Theatermaakster en politica Agathe Witteman is op 84-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed aan de gevolgen van een hersentumor. Dit is bevestigd door theaterproducent Matthijs Bongertman. Witteman was in 1984 medeoprichter van de vrouwentheatergroep Persona en was later artistiek leider van Theater van het Oosten. Tussen 2003 en 2007 was zij lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. Mensen die op reis gaan kunnen zaterdag geen noodpaspoort krijgen door een landelijke storing bij de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is onbekend en het is niet duidelijk hoe lang deze zal duren. De Marechaussee adviseert om niet naar locaties te reizen voor noodpaspoorten die alleen op enkele vliegvelden en in de veerboothaven van IJmuiden worden verstrekt. Iran noemt een nachtelijke aanval op radarinstallaties in de kustregio Sirik en het eiland Keshem een flagrante schending van het staakt-het-vuren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een aanval op de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit van Iran. Iran roept landen in de regio op om de Verenigde Staten niet toe te staan aanvallen uit te voeren vanaf hun grondgebied. De leden van de ChristenUnie hebben tijdens een congres in Harderwijk de strengere asielkoers van de Tweede Kamerfractie gesteund. Ondanks deze steun worstelt een groot deel van de achterban met de koerswijziging. Oud-partijkopstuk Leen van Dijken riep op trouw te blijven aan de kernwaarden van de partij. Hij kreeg brede steun voor zijn motie die het bestuur oproept zich in te zetten voor een humaan asielbeleid. Er zijn bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Van deze gevallen komen 452 uit de Democratische Republiek Congo, waar meer dan 80 mensen zijn overleden. In Oeganda zijn 19 bevestigde gevallen gemeld. De uitbraak kan de grootste ooit worden zonder krachtige maatregelen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Ben je nou weer bij your buy-site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Day Pass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Nu, Nadine Roos.
6: Bier en brood uit de maag van een mummie. Daar hoor je zo meer over.

0: Simon Webb, hoorde je bij Paradise. En coming around again.
1: Actualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Weer een heel bijzonder akkefietje in de Actualiteit vandaag. Wetenschappers zijn erin geslaagd om zuurbezembrood te bakken met het gist dat in de maag en op de huid van de bevroren ijsmummie Utsi is gevonden. Ken je Utsi nog? Ik heb Utsi in mijn aardrijkskundeboek of geschiedenisboek gezien. Dus er was ergens een keer een mummie gevonden, een ijsmummie in 1991... die heel erg goed bewaard is gebleven. Nou, dat is Utsi. En nu hebben ze dus delen van Utsi afgeschraapt met gist. En daar hebben ze inmiddels een zuurdezenbrood van weten te bakken. Maar ze zijn nog niet klaar, want ze willen dat gist ook gaan gebruiken om bier mee te brouwen. Ik vind het een hele onsmakelijke gedachte om van een ijsmummie zijn maag en zijn gist weer te consumeren. Maar welk liedje past bij dit akkefietje? Waar moet jij aan denken? Dat laat je weten via 6751031. Het mag alle kanten opgaan, van bier tot brood tot deze bijzondere mummie Utsi. Als je het maar doorstuurt via een appje naar de Paradise Web app. Lady Antebellum eerst en

0: geen mummiebier voor Pink, dat is duidelijk. Die is sober op Paradise FM. Ik had het net over een heel bijzonder akkefietje vandaag in het nieuws. Waarbij er uit de oudste mummie van Europa, Ötzi, die leefde ruim 5000 jaar geleden, is in 1991 gevonden. Maar hij is helemaal bevroren, waardoor de gisten in zijn buik en op zijn huid intact zijn gebleven.
1: Actualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: En van die gisten, het is een heel onsmakelijk verhaal, is nu weer zuurdezenbrood gebakken. En de volgende stap voor de onderzoekers is om met die gisten ook nog eens bier te gaan brouwen. Daar is een Beierse brouwerij nu mee bezig. Het is een heel onsmakelijk idee, maar het zal vast een commercieel succes worden. Welk liedje past bij dat akkefietje? Rogier, die zei, als Ötzi ijskoud is, dan mag het bier.

0: 4 dat ook zijn. Hij vroeg Nielson aan.
1: Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht.
0: En dat is optie 1. Optie 2, die komt van... Even kijken hoor, zit verkeerd in het verkeerde gesprek. Ik wil natuurlijk wel de juiste naam zeggen, sorry. Marieke, die vroeg Walk Like an Egyptian aan. Want het is natuurlijk een mummy, ook al is die in Europa.
1: Walk like an Egyptian.
0: En er is ook nog een derde optie om uit te kiezen. Die is van Jan. Die dacht aan The Police en Message in a Bottle. Wel een mooie diepzinnige.
1: Message in a bottle.
0: Bier met een boodschap.
1: Message in a bottle.
0: Welke van die drie wil jij volledig horen? Optie 1, ijskoud van Nielson. Optie 2, Walk Like an Egyptian. Of toch liever Message in a Bottle van The Police. Dan heb je optie 3 door naar 675-1031. En wie weet komt jouw keuze voorbij. Na maar na.

Mana bij Paradise. Het is 2 minuten voor 2:30 geworden. We gaan eens kijken naar de uitslag van de track van die tijd. Die ging over de oudste Europese mummie Utsi, waarvan gisten van zijn buik en armen is gebruikt om niet alleen brood, maar ook bier mee te brouwen. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. De meeste stemmen zijn voor de keuze van Jan. Optie 3, Message in a Bottle.

0: maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 5.

0: We've got it. Ook Zus en Zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Shakira samen met Alejandro Sanz. La Tortura, hoorde je?
1: Hou op met me. Arranca van de Zanden.
0: Het is zaterdagmiddag, bijna 2:50. Dat betekent dat we in het leven duiken van Arranca Buntardi.
2: Buntardi, hoi hoi.
0: Hoe is
2: even
0: het?
2: Even het verhaal een weekje opgeschoven.
0: Ja, ja.
2: Maar ik ben er. Ja, net als ik al eerder op de radio zei, we hebben eindelijk een Intex zwembad in de tuin. Yes! dus we zijn helemaal klaar voor de hete maanden die eruit komen.
0: Heerlijk.
2: Maar wat me wel opviel tijdens dat het allemaal gebouwd werd, dat er heel veel mensen zeiden van, ja, wacht maar, als je eenmaal een zwembad hebt, dan ga je er toch niet in. Nou, ik wel.
0: Nou, je bent nog pas aan het begin, hè? Ik bedoel, misschien als ik je over een jaar weer
2: waar.
0: Bel, dat je dan zegt, nou, dat kut zwembad, kost me alleen maar heel veel
2: geld.
0: Ja,
2: het is nou groen.
0: Ja.
2: Ja. Nou goed, ik kan liever wel zeggen, ja, sinds het af is, lig ik er praktisch elke dag in.
0: Ja.
2: Dat hoor ik ook van een bekende van me, die gaat binnenkort 4 maanden op een huis passen met zo'n gigantische zwembad. En nou, zij helemaal dol enthousiast, maar die eigenaren, wat jij zegt, nou, die liggen er echt nooit in,
0: nee.
2: Nooit. Maar, ik kan me er gewoon niet zoveel bij voorstellen. Dat, kijk, in mijn gedachte is dat dan alsof je hele dure barbecue kookt en vervolgens 4 jaar lang alleen maar naar een barbecue gaat zitten kijken.
0: Ja.
2: Dat is wat je nog maar gebruikt. Maar weet je, ik heb wel echt ook een zwembad. Ja, obsessie is het niet, maar de afgelopen jaren ging ik regelmatig met mijn schoonmoeder naar Jan Tiel. Om daar dan lekker in de pool te liggen. Maar weet je, ik dobber toch liever in water waarvan ik redelijk zeker weet dat het niet honderden kinderen de afgelopen weken in hebben zitten piezen, zullen we zeggen.
0: Ja, dat is wel echt een voordeel inderdaad. Je hebt het toch zelf in de hand.
2: Ja, nou, dat bracht me wel weer op mijn eerste zwembad. Want toen ik 16 jaar geleden naar Curaçao kwam, toen had ik er ook eentje. En dat was een hartvormig zwembadje. Ja, miss you. Daar kon er dus geen baantjes in trekken, maar wel hartjes.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik kon love is in the water doen. Dat was toen ik een studentenhuis runde op mijn 23e. Nou, ik wist wat zwembadonderhoud inhoudt. Dus, dan regel je een mannetje.
0: Ja,
2: zoals,
0: precies.
2: Zoals hier op de zo. Ja. Ik had alleen dat mannetje misschien iets eerder moeten bellen. Want tegen de tijd dat hij bij mijn hartje zwembad kwam, was het al vrij groen geworden. Ik had zeg maar het groene hart van knakkers bij weg. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, ik zie die man, die gaat helemaal druk aan de slag. Ziet er allemaal professioneel uit. Emmers, spullen, moeilijke termen. Voor iemand zoals ik, die er geen verstand van heeft, ziet dat er al heel snel professioneel uit. Nou, op een gegeven moment zegt hij tegen me, je moet even een paar gallon mierenzuur in dat bad gooien voor de pH-waarde. Dat zou anders weer helemaal goed komen. Nou ja, de huurders mochten dan eventjes niet zwemmen, want anders zou de huid eraf vallen.
0: Oh.
2: Nou, dat klinkt al geruststellend, ja. Nou goed, ik dat zuur halen, hij gooide het bad in, klaar. Maar vervolgens is die man gewoon compleet van de radar. Niet bereikbaar, belt niet terug. En mijn hart werd er dus wel steeds groener. Dus ik had echt zoiets van, wat de hel, wat gebeurt hier? Na 3 weken kwam ik hem toevallig tegen bij een snack. Dus ik vraag, wat er in godesnaam aan de hand is wel een zwembad. Nou, nadien zegt hij doodleuk, ja, ik ben eigenlijk helemaal geen pool guy.
0: Oh.
2: Pardon? Nee, ik ben piloot. De sterkste piloot dat ik in mijn zwembad. Nou ja, goed. Dus weet je, ik heb het hele zwembad laten schoonmaken, leeglopen. Gelukkig wel met diepwel water. Maar dat was een heis. En misschien is dat ook wel de reden waarom ik nu dan weer extra geniet van mijn nieuwe zwembad.
0: Ja.
2: Dus dat is het eigenlijk. Nadien, ik heb er nog wel een dingetje.
0: Ja.
2: Want het is eigenlijk een beetje dubbel nieuws. Want helaas betekent het dat dit voor ons de laatste hou op met mijn aflevering op Paradise wordt.
0: Oh jee.
2: Ik heb het echt ontzettend leuk gevonden om hier afgelopen half jaar al mijn verhalen te mogen vertellen. En dus heel erg bedankt daarvoor. Maar ik merk dat 6 minuten per week is eigenlijk voor mij niet genoeg om alles te vertellen waar ik in terecht kom en wat ik meemaak.
0: Uh-huh.
2: Sommige verhalen merk ik, die zitten zo vol gekkigheid en lol. Dat is lastig om kort en krachtig te vertellen, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat is sowieso niet echt mijn ding hoor, kort en krachtig. Maar daarom heb ik besloten om op met me verder uit te breiden op mijn eigen kanalen.
0: Kijk.
2: En dus de blogs op houopmet.me, die gaan gewoon door. En daarnaast ga ik ook starten met een eigen YouTube-kanaal. Want daar heb ik dan meer ruimte voor alle verhalen. En nou, mensen er ook beeld bij voor wat er allemaal uit de hand loopt. Dus ja, ik denk dat dat ook een hele mooie fit is.
0: Kijk, dat denk ik dus, ook, ja. Zeker.
2: Ja. Dus het is geen afscheid van hashtag op met me. Het verhuist alleen maar naar een plek waar ik iets meer dan 6 minuten per week heb.
0: Ja, ja, ja.
2: En, nou ja, dus ik wil iedereen, jouw Paradise en alle luisteraars natuurlijk super bedanken voor het meeleven, reageren met al mijn chaos. En nou, misschien dat je me ooit nog een keer terug hoort op Paradise.
0: Wie weet. Ja, nou, in ieder geval dank je wel voor de afgelopen afleveringen. En heel veel succes op de nieuwe plek.
2: Oké, dankjewel Nadine. Hou op met me. Ajoli.

jouw weekend mee door te komen. Dit is Weekend Vibes bij Paradise. Dit was Weekend Vibes, moet ik zeggen. Het is 2:06 geworden. Dat betekent alweer de hoogste tijd om afscheid te nemen. Maar morgen tussen 12 en 2 ben ik er gewoon weer. En zo meteen hoor je Ed Sheeran samen met Khaled, Beautiful People. Elton John komt er door aan. En ik zeg ayo met Ning Teveel en Demasiado Corazón. Tot morgen, ayo.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Mensen moeten niet wegkijken van de jodenhaat en het antisemitisme van rapper J, zegt Naomi Mestrum, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Zij demonstreert buiten de Gelredoom in Arnhem, waar J optreedt. Mestrum roept op tot bewustwording dat antisemitisme nooit genormaliseerd mag worden. Of ze maandag weer demonstreert is nog onduidelijk. Marius Borg-Heuby kan enkele uren de gevangenis verlaten vanwege de gezondheidstoestand van zijn moeder, kroonprinses Mette Marit. Gevangenispersoneel zal hem begeleiden. De gezondheid van Mette Marit is ernstig verslechterd. Zij staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Heuby hoort later deze maand zijn straf voor verschillende misdrijven. Bij een Israëlische aanval op Gaza zijn minstens 7 Palestijnen omgekomen, waaronder 2 vrouwen. 15 anderen raakten gewond. De aanval vond plaats op een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad. Het Israëlische leger meldde een aanval op terroristen. Hamas veroordeelde de aanval en noemt de timing opvallend, terwijl onderhandelingen over een staakt het vuren zijn begonnen. Sinds het begin van het staakt het vuren zijn ongeveer 950 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Theatermaakster en politica Agathe Witteman is op 84-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed aan de gevolgen van een hersentumor. Dit is bevestigd door theaterproducent Matthijs Bongertman. Witteman was in 1984 medeoprichter van de vrouwentheatergroep Persona en was later artistiek leider van Theater van het Oosten. Tussen 2003 en 2007 was zij lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. Mensen die op reis gaan kunnen zaterdag geen noodpaspoort krijgen door een landelijke storing bij de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is onbekend en het is niet duidelijk hoe lang deze zal duren. De Marechaussee adviseert om niet naar locaties te reizen voor noodpaspoorten die alleen op enkele vliegvelden en in de veerboothaven van IJmuiden worden verstrekt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: ik ben bijna jarig.
1: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
0: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
1: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
2: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
0: Helemaal toppie.
3: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: www.tobyboy.cw.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Tobbybox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
3: Je

0: dingen doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gebruik.

Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Hallo?
1: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
0: Hi Tina.
1: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
0: Oké.
1: Je hypotheek is goedgekeurd.
0: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
2: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
3: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
2: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
5: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
6: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
5: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
7: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijnde woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee is verholpen. Mensen kunnen een noodpaspoort aanvragen als hun Nederlandse paspoort of identiteitskaart verlopen of kwijt is en zij hun reis niet kunnen uitstellen. De documenten worden verstrekt op enkele locaties, waaronder de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart naar Longyearbyen op Spitsbergen. Het schip, dat in april werd getroffen door een hantavirusuitbraak, waarbij 3 mensen overleden, is grondig gereinigd en schoonverklaard door deskundigen. Op 13 juni vertrekt een Arctische expeditie met 137 gasten en een arts aan boord. Er worden aangescherpte richtlijnen voor passagiers voorbereid. De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, zegt dat hij met rapper Ye niet per se naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam wilde gaan. Het museum is als optie genoemd, maar er is nog geen afspraak gemaakt. De organisatie achter het museum, Joods Cultureel Kwartier, heeft laten weten niet mee te willen werken aan een bezoek van Ye. Marcouch benadrukt dat er goed overleg is geweest met de Joodse gemeenschap. De Russische gedetineerde Alawidi Jabralov, die vrijdag ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge, is nog steeds voortvluchtig. Hij bedreigde zijn bewakers met een scherp voorwerp tijdens een kledingwissel. Jabralov zat een gevangenisstraf uit van 40 maanden voor diefstal en geweldpleging. De politie vraagt om hem niet zelf te benaderen, maar direct te bellen. Mensen moeten niet wegkijken van de jodenhaat en het antisemitisme van rapper Ye, zegt Naomi Mestrum, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Zij demonstreert buiten de Gelredome in Arnhem, waar Ye optreedt. Mestrum roept op tot bewustwording dat antisemitisme nooit genormaliseerd mag worden. Of ze maandag weer demonstreert is nog onduidelijk. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
3: Mama, wow, la noza llega.
2: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag 1 gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 5533. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
5: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De politie heeft zaterdagavond 3 mensen weggestuurd bij de Gelderdoom in Arnhem, waar rapper J optreedt. De betogers droegen borden met complottheorieën over de Holocaust en probeerden te protesteren tegen het optreden. Na herhaalde waarschuwingen om afstand te houden, werden ze door agenten van het terrein verwijderd. Burgemeester Ahmed Marcouch was ter plaatse en kreeg vragen over de aanwezigheid van de betogers. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee is verholpen. Mensen kunnen een noodpaspoort aanvragen als hun Nederlandse paspoort of identiteitskaart verlopen of kwijt is en zij hun reis niet kunnen uitstellen. De documenten worden verstrekt op enkele locaties, waaronder de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart naar Longyearbyen op Spitsbergen. Het schip, dat in april werd getroffen door een hantavirusuitbraak, waarbij 3 mensen overleden, is grondig gereinigd en schoonverklaard door deskundigen. Op 13 juni vertrekt een Arctische expeditie met 137 gasten en een arts aan boord. Er worden aangescherpte richtlijnen voor passagiers voorbereid. De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, zegt dat hij met rapper J niet per se naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam wilde gaan. Het museum is als optie genoemd, maar er is nog geen afspraak gemaakt. De organisatie achter het museum, Joods Cultureel Kwartier, heeft laten weten niet mee te willen werken aan een bezoek van J. Marcouch benadrukt dat er goed overleg is geweest met de Joodse gemeenschap. De Russische gedetineerde Alawidi Djabralov, die vrijdag ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge, is nog steeds voortvluchtig. Hij bedreigde zijn bewakers met een scherp voorwerp tijdens een kledingwissel. Djabralov zat een gevangenisstraf uit van 40 maanden voor diefstal en geweldpleging. De politie vraagt om hem niet zelf te benaderen, maar direct te bellen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Nosso logré, turenico paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, habirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebra el primer página de nuestro capítulo más nuevo, Cue Butter Limited, Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch,

0: tent Otro Banda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there! Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: Met Sendtoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sendtoo.io.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De politie heeft zaterdagavond 3 mensen weggestuurd bij de Gelderdoom in Arnhem, waar rapper J optreedt. De betogers droegen borden met complottheorieën over de Holocaust en probeerden te protesteren tegen het optreden. Na herhaalde waarschuwingen om afstand te houden, werden ze door agenten van het terrein verwijderd. Burgemeester Ahmed Marcouch was ter plaatse en kreeg vragen over de aanwezigheid van de betogers. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee is verholpen. Mensen kunnen een noodpaspoort aanvragen als hun Nederlandse paspoort of identiteitskaart verlopen of kwijt is en zij hun reis niet kunnen uitstellen. De documenten worden verstrekt op enkele locaties, waaronder de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart naar Longyearbyen op Spitsbergen. Het schip, dat in april werd getroffen door een hantavirusuitbraak, waarbij 3 mensen overleden, is grondig gereinigd en schoonverklaard door deskundigen. Op 13 juni vertrekt een Arctische expeditie met 137 gasten en een arts aan boord. Er worden aangescherpte richtlijnen voor passagiers voorbereid. De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, zegt dat hij met rapper J niet per se naar het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam wilde gaan. Het museum is als optie genoemd, maar er is nog geen afspraak gemaakt. De organisatie achter het museum, Joods Cultureel Kwartier, heeft laten weten niet mee te willen werken aan een bezoek van J. Marcouch benadrukt dat er goed overleg is geweest met de Joodse gemeenschap. De Russische gedetineerde Alawidi Jabralov, die vrijdag ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge, is nog steeds voortvluchtig. Hij bedreigde zijn bewakers met een scherp voorwerp tijdens een kledingwissel. Jabralov zat een gevangenisstraf uit van 40 maanden voor diefstal en geweldpleging. De politie vraagt om hem niet zelf te benaderen, maar direct te bellen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: paradisefm.cw.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otro Banda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
4: Migudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook. Tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.

0: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandpetjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
1: Cool Speech.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: Fest of Bites, Beats en Beach. Kijk Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10. Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Geniet! Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Rapper J heeft zaterdagavond zijn eerste optreden in de Gelredome in Arnhem gegeven, onder luid gejuich van tienduizenden bezoekers. De show begon met het nummer King van zijn nieuwe album Bully. Fans uit verschillende landen zijn gekomen om J, die in opspraak raakte door antisemitische uitspraken, na 10 jaar weer in Europa te zien. Voorafgaand aan het concert vonden demonstraties plaats, maar de meeste bezoekers leken je weinig van mee te krijgen. De politie heeft zaterdagavond 3 mensen weggestuurd bij de Gelredome in Arnhem, waar rapper J optreedt. De betogers droegen borden met complottheorieën over de Holocaust en probeerden te protesteren tegen het optreden. Na herhaalde waarschuwingen om afstand te houden, werden ze door agenten van het terrein verwijderd. Burgemeester Ahmed Marcouch was ter plaatse en kreeg vragen over de aanwezigheid van de betogers. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee is verholpen. Mensen kunnen een noodpaspoort aanvragen als hun Nederlandse paspoort of identiteitskaart verlopen of kwijt is en zij hun reis niet kunnen uitstellen. De documenten worden verstrekt op enkele locaties, waaronder de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart naar Longyearbyen op Spitsbergen. Het schip, dat in april werd getroffen door een hantavirusuitbraak, waarbij 3 mensen overleden, is grondig gereinigd en schoonverklaard door deskundigen. Op 13 juni vertrekt een Arctische expeditie met 137 gasten en een arts aan boord. Er worden aangescherpte richtlijnen voor passagiers voorbereid. De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, zegt dat hij met rapper J niet per se naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam wilde gaan. Het museum is als optie genoemd, maar er is nog geen afspraak gemaakt. De organisatie achter het museum, Joods Cultureel Kwartier, heeft laten weten niet mee te willen werken aan een bezoek van J. Marcouch benadrukt dat er goed overleg is geweest met de Joodse gemeenschap. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Career.

0: boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.